De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

heette Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 Was Waar Wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein, zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleiden zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Dutch Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet daarbij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Volgende week kunnen ze nog uren doorgaan zo.
1: Jawel, ja.
0: Ze heten niet voor niks Wild Cherry. Play that funky music. Nou, dat doe ik toch? Dan zitten ze nog te zeuren. Nou, dan ga ik deze maar even draaien hoor. Bekkenradio van start. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, dat vind ik ook een eer hoor. Ja. Ken je deze nog van Wham? Ja. Mooie herinneringen aan lang geleden. En Dekker haalt ze op. Everything she wants. Alles wat ze wil. Ze hoeft maar met de vingers te knippen. En dan is het voor elkaar. Zo doen we dat niet meer, denk ik, Dekker. Nee, oh nee, dat was vroeger zo.

Plekken Radio met Wham and Everything She Wants. Oh, dit is leuk. Jan Smit. Die kunnen we gewoon verstaan. Vrienden voor het leven.

0: Ja, die uitschuifbare benen, die houden we erin, hoor. Ja. Juf Helena. Leuk, hè? Kleimans en Van Geel. Juf Helena.
1: Met de muziek van de jaren 70.

Wanneer kan je deze beter draaien dan? In de zomer, toch? Seals and Crofts over de Summer Breeze. Nou, de Summer Breeze in de studio ontbreekt een beetje. Het is hier bloedje heet op het ogenblik. Ja. En Griet, Ingrid. Tu es foutu. Oh, jij bent gek. Oh, dank u wel hoor.

0: Daar ging ze. Clouseau. Ik moet schakelen met Studio 2, want volgens mij zit Wiebe hartstikke klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Dat is lang geleden, 1970 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen. Cecilia. Met Simon en Garfunkel zei ik altijd, maar dat is het niet. Het is Simon en Garfunkel. Drie achter elkaar, moet je horen. Deze is mooi, van Simply Red. Alleen maar mooie muziek bij Dekker Radio. Hè? Never, never, my love. En daarna Ava.

Nou, ik heb het gehoord hoor. Ava Max. Spot a fake. Oké. Ik heb Jody Bernal klaarstaan. Dat is leuk. Leuk verhaaltje trouwens. Ik was dus in Brabant onderweg naar het tankstation. En wie stond daar ook te tanken? Ja, je raadt het. Jody Bernal. Met een heel gevolg aan mooie dames. Nou. Que si, que no. Hier is die dan hoor. Dansen mag bij Dekker Radio. Doe je best.

let be. Earth, Wind and Fire, Shining Star, 1975. Oh, dat is lang geleden, zeg. Dit is leuk. Axel Lokien. En het verhaal over Marianne.

een tijdje geleden dat deze werd gemaakt door Rupert Holmes. Maar ik heb hem toch nog even opgediept uit 1979 namelijk. Him. Ja, mooi verhaal. Dekker Radio gaat sluiten. Nee, ik ga gewoon afscheid nemen. En dan kom ik gauw weer bij je terug. Zullen we dat afspreken? Oké. Ik laat je achter bij Matt Bianco. En een summer song. Nou, toepasselijke karatieten. Tot de volgende keer maar weer. En bedankt voor het luisteren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Green Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Bill Withers als eerste in dit uur Dekker Radio met Lovely Day. Nou, dat maken we er wel vandaag van, toch? Bram Vermeulen heb ik ook nog voor je. Ja, met een zielig liedje. Pauline heet het. Kwaad.

uitschuifbare benen. Die onthouden we wel, hoor. We gaan eens even kijken hoe het met de Clash is. Ja, dat is een groep uit de jaren 80, de Clash. Ja, en die draai ik nog wel eens. Ik vind hem leuk, dat hoop jij ook.

Het is je geweten dat aan je knaagt. Dat is in het kort eigenlijk de tekst van Denise Williams, It's Your Conscience. En we gaan eens eventjes op weg naar de bodem van het uur met Jacques Dutronc.

En zo kwamen we na het half uur terecht bij Tony Joe White. Onvervalste country. Ja, joh. En een hit uit 1970, ook in Nederland. Groupie Girl, Dekker Radio deel 2. Daar ben je bij aangeland. Hebben we er 3 achter elkaar? Jawel. Dit is ABC. Het jaar is 1982. En het gaat over een Poison Arrow.

ST, waar dat voor staat, Sint misschien, Lundy. Nou ja, Loved Somebody. Dekker Radio, deel 2. Hey, dit is leuk. We gaan naar 1976. Another Rainy Day in New York City. Die klinkt zo, met Chicago.

Pittig orkest bij Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. We gingen daarvoor naar de jaren 70 terug. En dit is wat recenter. Nou ja, iets later. Van VOF de Kunst. Maar we zijn hem niet vergeten bij Dekker Radio. Het verhaal over Suzanne. We zitten.

Jonathan King hoorde je met dit Let It All Hang Out. En dat was een nummer uit 1970. Kun je nagaan hoe oud. En dit zijn de Tipsy Girls. Ja, dat lijkt op wat anders, hè? Inderdaad. Wannabe. En deze is recent. Luister maar.

En weg zijn de Tipsy Girls. We zijn er alweer bijna doorheen, door dit uur Dekker Radio. Dus ik ga vast afscheid nemen. En dat doe ik met de Zac Brown Band. Uit Amerika, uiteraard. Country, hè? En de stem is van Jimmy Buffett. Ook niet onbekend in Amerika. Knee deep in the water. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, dat is wel de opening programma Bond voor vandaag. Hij is van Huey Lewis en The New Stuck With You, de titel van de plaat. En dat dateert allemaal uit 1986. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u het komende uur. Zo. Ook deze, Paul McCartney. This We Left Behind.

0: Dat is hem. De muziek van de oude rot Paul McCartney. Days We Left Behind, de titel van de plaat. En dat blijft toch altijd weer fijn. De muziek die hij toch weer op zijn hoge leeftijd inmiddels weet te produceren.
1: Oude meuk!
0: Terug in de tijd. We gaan naar 1963. En het is zo heerlijk rustig. Dit is Wim Sonneveld. MUZIEK

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig. Ja, ja.
1: Ja, zo is dat maar net. Wim Zonneveld uit 1963. Zo heerlijk rustig. Soms verlangen we ze terug naar de rustige tijd van toen.
2: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
1: Nou, de rust is over, want hier hebben we Jack Montana's. Dit is...

0: Alweer uit 2008 tijdens de muziek van Jack McManus, Bang on the Piano. Nou, er zal niet veel over geweest zijn van die piano na afloop van de opname van deze, op, deze plaat, hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2013 met Alan Clark. Dit is Back in My World.

0: Een beetje terug naar het jaar 2013 met deze van Alan Clark. Back in my world. Lekkere muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Don Hopper hier samen met, wie doet hij het ook alweer? Met Mila. Dit is I Love You.

0: Inderdaad, Don Hopper dan samen met zangeres Mila, in dit geval I Love You. Een zeer verdienstelijke nieuwe plaat kunnen we vaststellen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, we maken het Bond. We gaan naar de jaren 90. Het jaar 1994 met Loose Electric. Duitsstalige muziek. Dit is Mädchen. MUZIEK

0: Machine Man.
1: Loose Electric uit 1994. Machine, de titel van de plaat. Kijken we op de klok, zie je dat ik rustig richting het half uur moet.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 70.
1: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. De George Baker Selection heb ik voor u klaar liggen uit het jaar 1973. Drink, drink, drink, de titel van de plaat. En ik vergeld dat, wees daar voorzichtig mee. Een glaasje water op zijn tijd is altijd goed.

De muziek van The Quick, terug uit jaar 1982, The Rhythm of the Jungle, de titel van de plaat. Wij hoppen naar 2025 met Eva Meijer. Don't click play.

0: DJ don't. Don't click, just play. Eva Max 2025 muziek. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967 met Michel Polnareff. Ja, u kunt het meezingen. Ta, ta, ta, ta, ta.

0: Ja, een plaat die prima zou kunnen zijn gebruikt om een stereotest uit te vinden. Extreem links-rechts stereo zit erin. Deze 1967, Michel Polnareff. Jawel. In de welke muziekselectie?
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Zoals maar net. Holy Valance, we gaan naar 2002. Kiss, Kiss.

0: De muziek van Holy Valance uit 2002. Dit was Kiss Kiss.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor een nieuw werkje van de Hometown Maniacs. Dit is Nowhere to Run. Even een stukje stevige muziek in het programma, toch?

several hours since we first reported more than 100.

0: Ja, helaas komt er maar al te veel voor in de hedendaagse wereld. Het, geen plekjes waar je naartoe kunt. Nowhere to run, dat waren de hometown maniacs.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, wij proberen het gezellig te houden met de muziek hier zo. We gaan naar 2017 met Julia Michaels. Ze heeft wat problemen, issues.

Ja, laten we hopen dat het een beetje goed gaat met Julia Michaels inmiddels, hè. 2017 kwam het nummer uit, Issues. Kleine 10 jaar terug alweer, hè. Bracht ons weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. Ja, time flies when you're having fun, ook vandaag weer aan de hand. Mijn naam Jan Berg, het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke dingen om te gaan doen. En dan ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we 1976 met Smokey, I'll Meet You at Midnight. Daarna een nieuw plaatje van Eli, Mijn Hart Is Alleen Voor Jou. En daarna hebben we nog een oude meuk uit 1969. Anita Veldskog, ja, Anna van ABBA. En toen nog solo Daad, Händler und Karlek. Ja, dat is weer eens andere koek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

terug naar jaar 982 voor het eerst van Rolls Royce. Best Love, de opening van het programma Bond voor vandaag. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent met z'n allen. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes weer voor u draaien. Komende uur als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Zoals deze hedendaagse muziekje zo van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Alex Warren en zijn 2026 plaat Fever Dream hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen, 1969. Dit is Lace en I'm a Gambler.

0: De muziek van Lace, eventjes terug naar 1969, de jaren 60 van de vorige eeuw, hebben we het dan over. I'm a Gambler, de titel van het nummer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2006, de muziek van Christian Waltz. Dit is Wonderchild. MUZIEK

0: comes to an end. Christian Waltz, anno 2006, Wonder Child.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019, het jaar wat te schrijven, Bastille. Dit is Joy, geniet ervan.

0: Bastille en hun plaat uit 2019, Joy, was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van D-Clan en Marleen. Slowly but surely.

0: De muziek van Exposure, Teddy Bear, de titel van deze opname, jaren 90 muziek. En als we dan heel exact even kijken, 1996. We gaan richting het half uur, zie ik op de klok.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, met deze heerlijke muziek van David Bowie uit 1972, de Gene Genie.

Uit 1988 is van Roy Block, Love and Whiskey. Een heerlijke plaat hier in de Botte Muziekverzameling. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Wat dacht u deze? Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love. What do you

0: Bardana en Sabrina Carpenter, hun 2026 duet Bring Your Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Oude meuk met andere woorden, 1969. Dit is Glenn Gamble en Galveston.

0: Even de gouden oude meuk hier zo voorbij komen. Glenn Gamble, 1969, Galveston. Ja, wie kent het nog? Ja, en wie draait het nog? Ja, hier in het programma Bond doen we ons dat natuurlijk wel. We draaien muziek uit alle decennia.
1: De magische muziekselectie. Hier

0: Uit 2009 weer deze opname. Alan Clark horen we voorbij komen. Hold On, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat is een nieuw werkje van Patrick van de Worp. Dit is Hopelessly Devoted to You. We kennen het uit Greece, hè? Maar dit is een heel andere uitvoering.

0: Ja, prachtig nieuwe plaat is er van Patrick van de Warp. En hij had nog een kleine toevicht. Hopelessly devoted to you, hoorde hier voorbij komen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Nou, Klaas vindt ook gezellig. Gaan wij Charlie Poet draaien, Meghan Trainor. Dit is...
2: Let's move it!

De muziek van Charlie Puth en Meghan Trainor, Marvin Gaye, dat was het jongen van de plaat. Kijk op de klok, inderdaad, het is alweer zover. We gaan zo langzamerhand weer afscheid van u nemen. U heeft weer naar geluisterd, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ook vandaag vinden we het heel veel plezier, het programma voor u samengesteld en gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u natuurlijk een hele fijne dag met allerlei leuke activiteiten. En ik vertel u bij deze nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met de Alessi Brothers en Laurie. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van de Shelly Jones Band. She's All I Got. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

horen de State of Mickey en Tommy en Nobody Knows. Duo dat bestond uit Mick Jones en Tommy Brown. Nou, één van de twee, namelijk Mick Jones, zou later nog furoren gaan maken bij de groep Foreigner. En daarvoor hoorde je de Spencer Davis Group, We Will Be There After the Tea. Spencer David Nelson Davis, een Welsche zanger en gitarist, voornamelijk bekend als naamgever van de gelijknamige band. Naast zang en gitaar speelt hij ook piano en mondharmonica. Davis begint met muziek als hij 6 jaar oud is. En als hij 16 is, verhuist hij naar Londen en werkt als ambtenaar bij de Britse Post. Nou, gedurende die tijd begint hij met sparen. En dat voor een eigen gitaar, want hij is onder de indruk van de muziek van de verschillende artiesten. Het nummer We Will Be There After Tea werd in 1967 uitgebracht door de Nederlandse groep After Tea. En is geschreven door Ray Fenwick en Hans van Eyck. We begonnen met onze instrumentale plaat. Ik zeide al, jeugdsentimenten top. Want ja, mensen van mijn leeftijd die hebben de serie ongetwijfeld gezien. Flores dan, uitgevoerd door het Imperial Orchestra. Nederlandse televisieserie geschreven door Gerard Soeterman en geregisseerd door Paul Verhoeven. Nou, de hoofdrollen werden gespeeld door Rutger Hauer als Flores en Jos Bergman als Sindelaar. De 12 zwart-wit afleveringen werden in 1969 uitgezonden door de NTS. En zijn nadien diverse malen herhaald. Regisseur Verhoeven kreeg van producent Max Appelboom de vrije hand. En overschreef het bezet met maar liefst 300%. Tot ongenoegen van de NTS, die de faciliteiten sterk verzoberde. En tenslotte de opnames liet stoppen. Aflevering De Roek werd in 2 delen gesplitst om de serie te kunnen afsluiten. En de beoogde 13e deel is nooit gemaakt. De muziek van Flores was onder het pseudoniem Julius Stefano geschreven. En dat was dus Jan Stoekaert. Jeugdsentiment, ja, heel erg leuk. Zometeen de tragiek van de muziek. Joe Clay, een Amerikaanse zanger. Daarover straks meer. Eerst mag je gaan luisteren naar Chi Chi McCauley en I Know He Loves Me.

0: We zijn weer in ons nederpoparchief gedoken en daar vonden we de Hunters, de Russian Spy en I. Nederbeatgroep die voortkwam uit de Amsterdamse Johnny en his Cellar Records. De eerste formatie was Jan Akkerman op gitaar, Sidney Wachtel op drums, Wilfried Arends tot 1966, daarna Ron Beitelaar basgitaar en Paul Hubert op slaggitaar. De groep legde zich afhankelijk toe op het uitbrengen van covers als You Were On My Mind en Mr. Tambourine Man van de Birds. De grootste hit van de band was de Russian Spy, dat is het nummer wat je hoorde. Een compositie van Jan Akkerman en producer Kasper Koelman. Echter op veel platen en cd's vermeld was Jackie Javelin. De single die verscheen begin 1966 en kwam tot een tiende plaats in de top 40. De nummer viel vooral op door het virtuose gitaarspel van Jan Akkerman, dat geïnspireerd lijkt door de flamingo en de balalaika. De opvolger Janos was heel wat minder succesvol, maar de haalde maar net de top 40 en eind 1967 hield de band het voor gezien. Daarvoor hoorde je Jerry Lieber en de Coasters Shake 'em Up and Let 'em Roll. Jerry Lieber die vormde met Mike Stoller een gezamenlijk, succesvol en invloedrijk duo van liedjeschrijvers en producenten. De eerste successen haalden Lieber en Stoller als schrijvers van hits als Hound Dog, Jailhouse Rock, natuurlijk gezongen door Elvis Presley, en Kansas City. Later in de jaren 50 maakten ze voornamelijk tijdens hun werk voor de Coasters hits waaronder Youngblood, Searching en Yakety Yak. En we begonnen met Chi-Chi McCauley, I Know He Loves Me, Amerikaanse zangeres. En het nummer wat je hoorde was haar eerste single. En die zou uitkomen in mei 1964 bij het Redbird platenlabel. Dat toen de tijd veel meidengroepen onder hun hoede hadden.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Joe Clay. Zijn eigen naam was Claiborne Joseph Cheramy. Beter bekend onder zijn artiestennaam naam Joe Clay. Amerikaanse rockabilly muzikant afkomstig uit Gretna, Louisiana. Toen hij 12 jaar oud was, begon hij met optredens bij een lokaal radiostation. Een paar jaar later tekende hij een contract bij Vic Records. Dat was een dochteronderneming van RCA. In 1955 trad hij op in het Louisiana Hayride, waar ook de opkomende Elvis Presley zou optreden. Het gerucht ging destijds dat hij als drummer inviel bij Elvis, toen diens drummer DJ Fontana niet kwam opdagen. In 2008 verscheen hij in een bekroonde Canadese documentaire Rockabilly 514, geregisseerd door Patricia Chica en Mike Wafer. Hij sprak over zijn prille begin als een rockabilly muzikant in de jaren 50 en zijn fascinatie voor de nieuwe generatie van rockabilly kinderen. Joe Clay overleed op 26 september 2016 op 78-jarige leeftijd. In de tragiek van de muziek, Joe Clay met het nummer Ducktail.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

0: Ja, degene die vaak naar de zeezenders, naar Veronica destijds hebben geluisterd in de jaren 70, die weten dat ze daar een jingle van gemaakt hebben. Je hoorde Dusty Springfield and the Summer is Over. Dusty Springfield is de artiestennaam van Mary Isabella Catherine Bernadette O'Brien. Britse zangeres en ze was een van de populairste zangeressen in de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958... toen ze toetrad tot het trio de Lana Sisters. Andere leden van de Lana Sisters waren Iris Chantel en Lynn Abrams. In 1960 vormde ze met haar broer Diane O'Brien, die zich Tom Springfield ging noemen, en Tim Field, later vervangen door Mike Hurt, het trio de Springfields. Ze ging in 1963 alweer uit elkaar en Springfield die begon aan haar solo-carrière. Haar eerste solo single, I Only Want To Be With You, was al direct een succes. En dat met een vierde plaats in de Engelse hitparade. En daarvoor hoorde je de Downbeats en Request of a Fool. Band die onder contract stond bij Motown en bestond uit Johnny Dawson, Cleo Miller, Robert Fleming en Marv Johnson. Het nummer wat je hoorde was de B-kant van de single Your Baby Is Back. En we begonnen met de tragiek van de muziek Joe Clay en Ducktail. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Gary Lewis, The Game, Art Baxter en His Rock'n'Roll Singers. Maar eerst deze van Jimmy Justice en When My Little Girl Is Smiling.
1: Every

Gary Lewis en This Diamond Ring. Amerikaanse zanger die oprichter was van de band Gary Lewis en de Playboys. Het nummer This Diamond Ring was de eerste single van deze groep. Het betekende meteen ook de doorbraak in de Verenigde Staten van Amerika. Het bereikte de Billboard Hot 100 op 20 februari 1965. En daarvoor hoorde je de game uit Gotta Keep On Moving, Engelse groep. Het nummer als B-kant zouden uitbrengen op 23 juli 1965. Het nummer is geschreven door Kenny Lynch en Clive Westlake. En daarvoor hoorde je Art Baxter en his rock'n'roll singers Don't Knock the Rock. Maar we begonnen dit kwartet met Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling. Engelse zanger die 3 top 40 had in Engeland. En toen hij een talentenjacht vond, kreeg hij een 3-jarig contract aangeboden bij PY Records. Het nummer When My Little Girl Is Smiling, dat is een cover van de Drifters. Zijn andere topnoteringen hebben Ain't That Funny en Spanish Harlem. Er is een spreekwoord dat zegt aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook aan deze aflevering weer van die Oldies Projects. Maar niet getreurd, ik heb er minimaal nog eentje voor. Dat is deze van R.B. Greaves en Take a Letter Maria. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Als ik genoot op een dag van iets dat eigenlijk niet mag, dan deed ik het de hele week.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Zou jou even lekker de klok als leeg zijn, hè? Inderdaad wel, hè? Ja, het is tijd geworden voor de nieuwe lunchbreak hier op deze donderdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Man Without Hats en dit allemaal met hun Safety Dance. Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom op jouw fantastische radiostation, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal hier, ja, lekker uit de studio natuurlijk, hè? Lekker verfrissende hits weer tot 1 uur. En dit is Aha and Stay on This Road.

Een band die vooral actief was in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Ja, ja, Aga en Stay on This Road. Lunchbreak donderdag tot middag. En we doen dat natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk 12 uur. En, of 1 uur zoals je zelf wenst natuurlijk. Hè? Ook in de zomer natuurlijk live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals ook deze van Ray Parker Jr. en A Woman She Needs Love Just Like You Do. En zo direct ook natuurlijk onze onvergetelijkheid voor vandaag. En je hoort straks al wie dat wordt.

Ja, dan heb je gelijk dat onze onvriendelijkheid wel wat vroeg kwam vandaag, hier deze donderdag. Maar ja, het is ook een dubbele lange hit natuurlijk. Hè. Inderdaad, Arthur Baker en Love is the Message. And the message is love. With love, peace and good music. Weet je nog, in de tijd dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Inderdaad wel. De verfrissende muziek is er nog tot getijden van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak, want die loopt van zondag tot en met vrijdagmiddag 1 uur. En ja, de volgende die eraan komt wel, dat is de Thompson Twins. En hier zijn ze met Dr. Doctor.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Het is zo'n lekker heerlijk tijdloos nummer, lieve mensen. Die kun je gewoon blijven draaien. De Sugar Hill Gang, Amerikaans hip-hop trio. Dat het meest bekend werd met dit nummer. Dat hebben ze geluid. Het was even de eerste rap single die een commercieel succes is geworden alle tijden. Wees welkom. Dit is de middel.

Uit Gibraltar afkomstig Albert Emmets. Die hoorde je terug met de Denver Rangers in Southern California. En Diana Rossi met het haar zo lekker in de Rossi. En Diana Ross uit 1980 in Mayo Piano. Wees welkom, lieve Leute van de Hoite. Waar ook ter wereld op deze aardkloot. Mooi rond is die lelijk, gewoon de muziek van toen. Hè? Hoort er nog echt bij. Natuurlijk, zometeen een fijn en verachtende keuken. Allereerst zijn die voor jou op de radio.

0: andere zijn het weer de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes van een vinyl. Het zwarte goud. Hoor je mee, weer terug in Late at Night.
1: Van achter de keukengordijn.
0: Ze werd geboren op het schip als dochter van een binnenvaartschipper. In 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Kollewijn. Toen ze als 17-jarig meisje een liedje mee mocht zingen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Haar naam, Bonnie.

0: Droog je tranen, Pierrot. Oh, droog je tranen. Pierrot, Bonnie, Sinclair. En Dan Hartburn, We Light the Fire. Uit de gouden jaren de vergetelheid. Nou, vergetelheid. 1980, de disco kan je al. Nou ja, ever. Eigenlijk kun je nog steeds draaien. Met veel liefde en plezier, niet waar?
1: Je hebt een broodje kaas of een tomaatje bij je. En je denkt, het maakt best wat luchtiger.
0: Doe je mee? Gaan we even rockabilly hier. Met deze Engelse broeders. Hier is Matchbox in the middle of the roadshow.

Fotografische werkjes die je wellicht al heel lang niet meer hebt gehoord op de radio. Van wat je denkt, hé, dat is een leuke oh ja gedachte. Hé, tuurlijk, ja, oh ja. Dit was Damien Rugeus met Forest Warner op een plaat in Lost in Love. En als je ze beiden nog eens een keer in leven de lijven terug wilt zien, even naar YouTube overschakelen. Ja, ze zijn erop hoor, ze staan erop. Als het goed is, hebben we een rechtstreeks satellietverbinding met de Filipijnen. Hallo, oh, oh. Met Freddy en Nak. Kijk nog, de zomerrit 1980.

De definitie van foute muziek eigenlijk, hè? Funky Town. Weet je wat foute muziek nou eigenlijk is? Wat het nou echt is? Nou, gewoon dat je het zelf lekker kunt meeloeien in je auto. Lekker afgesloten op je eentje. Maar dat je je niet wil associëren met dit soort muziek voor je en bij je vrienden. Nou, rare definitie, maar blijkt zo te wezen. Ooit gelezen in een raamboekje. Je hoort de muziek van Flip Sink en Funky Town. Met daarvoor Freddy Aguilar. In 1980 scoorde hij wereldwijd een hit met Anak. En dat is Filipijns voor kind. Het werd uitgebracht in 55 landen in 26 verschillende talen. En er stond op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En dit is Kelly Marie. Eveneens uit 1980.

Heyman Corner. Eind 1966 in Cardiff opgericht. En dit was een van hun grote hits uit de jaren 60. Amy Corner, If Paradise is Hell verslaat. Hey, ik hoor de branding. Het lijkt wel zomer. Met Bobby Goldsboro.

die George Benson. Hij begon op 8-jarige leeftijd te zingen in nachtclubs. 8-jarige leeftijd, zegt kinderarbeid. In 1954 nam hij zijn eerste langspeelplaat op. En in 1960 richtte hij een rockband op waar hij gitaar in speelde en zong. Nou, dit verhaal kennen we. 1980 was een keer in de night. En tot zover en niet verder voor dit uur de Middle of the Road Show. Mede namens mijn productiecollega's, een hele fijne voorstelling. En graag

0: now, baby. Baby,
1: another one bites the dust.
2: FreeMusicRadio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en

0: Andersteen, c'est oulala.
1: En verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaats. Maar nu eerst even een heerlijk bakkie. We beginnen met Mafi Kizolo.
2: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

Even een vraagje onder ons. En heb je hier bepaalde herinneringen aan? Volgens mij wel, hè? Ja. Conclusie, je wordt ontzettend oud. De Dolly Dots waren dat en de Do Why Diddy. En daarvoor zat een vakantieliedje bij uitstek van Desireless. Voyage, voyage. En we deden nog eventjes het WK dunnetjes over met Mafi Kizolo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar daar ben je. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan weer snel 3 liedjes voor je opzetten. En niet zomaar 3 liedjes, want dit is een juweeltje. Het is die van Katy Perry. Hier is Teenage Dream.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Klein van stuk, groot van inhoud. Dat mag absoluut geconcludeerd zijn van Velze Baby Get Higher.
1: De muziekfabriek.
0: Zo, de koffie is binnengebracht en we hadden twee andere liedjes.
2: Top

1972. In 1979 werd het nummer opnieuw gereleased en werd wederom in Europa een top 10 hit. Een originele clip van het nummer is nooit gemaakt. Het nummer Give Up Your Guns ligt bij de meesten van ons vers in het geheugen. Luister naar die gouden oude jukebox classic van The Boys.

Die goede oude tijd met The Boys en Give Up Your Guns. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: la da dee dee la da da, la da dee la da da, la da dee dee la da da, la da da.
1: Muziek, muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

0: Ze heet Lena, je hoorde Satellite. En als jij een muzikale inbreng hebt voor de muziekfabriek, die is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvallensteen.nl. En we hadden nog twee liedjes.
1: De muziekfabriek.
0: Dat was die uit de jaren 80 van Lakeside, Fantastic Voyage. En we begonnen met Clavers & Cole en Deeper Love. Ik heb er wederom 3 voor je klaarstaan, dus snel door.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Ik dacht bij mezelf, weet je wat, laat ik je gewoon eens heerlijk verrassen met een salsa-uitvoering van Yo No Sé Mañana, gedaan door Louise Henrique. En daarvoor zat Wayne Wade, Lady, en we begonnen met Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. We gaan hem snel doen, de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: We hebben te maken met een zeer populair Nederlands duo.
2: Oude lullenplaat.
0: Sandra en Andres is de naam waaronder Sandra Remer en Dries Holten nauw samenwerkten.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat deden ze in de periode van 1966 tot 1975. Als duo behaalden zij de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. In 1975 verbrak Holten de samenwerking en vormde een nieuw duo met Rosie Pereira. Remer ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. Het nummer Als het om de liefde gaat was in Nederland een dikke hit. Luister naar Sandra en Andres.

Als het om de liefde gaat van Sandra en Anders. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. We lieten je wederom verrassen. Nou, heb je nog enige suggestie? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Vraag me af of hij wat draaien. Sven Morrison zegt met Spanish Rose, een singeltje. Het kraakt als het laatste oordeel. Maar het lijkt me toch wel lekker. Ik wil iets niet onthouden. Neil Young ook wel met een Long Way Run daar weer achteraan. En ook nog Nederlandstalig voor de liefhebbers. Boudewijn de Groot, de eeuwige jeugd. Dat is niet verkeerd. En Goosen Leutjens heeft een single uit 2023. Dat is een debuutsingle. En daar is het ook bij gebleven. Een feestje met een J-U-H op het eind. Ja, feestje. Nederlands is ook niet helemaal best. Maar het moet het zijn. Een feestje moet het zijn. Zo is het. Sven Abella ook nog met True strakjes. Maar eerst Van Morrison en The Spanish Rose op single. Ik ben benieuwd. Een beetje te draaien.

Nou, het gaat wel. De naald is nog heel... Dit is uit in Asteria ook kunnen nagaan. Dat is toch wel fantastisch. Dit is eigenlijk zo'n zanger. Dat een beetje in mineur zong die. Neil Young en A Long Way You Run.

0: is het. Goosten, Luitjens en een feestje moet het zijn. Een soort carnavalsplaatje. Een beetje verlaat carnavalsplaatje.
1: Magische muziekselectie.
0: Nou, dat is ook weer een naam, joh. Hij heet Something Copyright, Andrew McCone in the Wilderness. Dat is de band. En het nummer heet Happy. Maar er waren de grote achteraan straks. Met eeuwige jeugd. Wie wil dat niet?

heeft ook een goede leermeester gehad, laten we eerlijk wijzen, in de 60 jaar. En natuurlijk Lennart Nijg, die heel veel liedjes voor hem schreef. Waanzinnig. Take That zometeen met Sweet Huey. Yeah, you're cooking now.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

platen voor jou onderweg. Ik ga wel uit, als ik zeg waanzinnig, is een beetje overdreven. Maar The Grandmaster Flash en The Furious Five. Hoe zeg je? The Grandmaster Flash, dus Grandmaster Flash en The Furious Five. En It's Nasty uit 1981 als een rollator disco plaat. Dire Straits, Telegraph Road. Het ding duurt 14 minuten lang. Dus ga maar na. Dat gaat even duren natuurlijk. Busted en Year 3000. Ook nog Man at Work komt ook nog voorbij. Maar eerst Busted in Year 3000.

0: Network. En who can it be now? Uit Australië, helemaal Down Under, Busted in Year 3000, hoorde je. En dat kwam uit 2022. Verwarrend, hè, of niet?
1: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
0: Saint-Jean, Winifred en Lungs nu.

0: De Rural Arbetta Advantage. Audio en conducteurs. Je zal maar conducteur zijn, hè?
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Nou, ben je er klaar voor of niet? De show gaat nog ongeveer 15 minuten door, maar wel met deze plaat dan. Telegraph Road van The Dire Straits. Hoe fantastisch mijn nummer. Die gaat me helemaal op beluisteren. Bedankt voor het luisteren alvast. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was ie, de Afternoon Delight. Tot de volgende keer.

0: Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder, you had your hand in my hair. Now you act a little cold.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden, geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1983 met... Rigera.
1: 80s classic.

Een beetje techno is altijd lekker. No Limit 1993. En we hadden Rigiera en Vamos a la Playa. Een lekker zomerhitje uit 1983 was dat alweer. Met het vrolijke klinkende Vamos a la Playa scoorde het Italiaanse duo Rigiera in 1983 een knaller van een zomerhit. De catchy klingende zomerhit gaat weliswaar over het strand. Maar Rigiera zingt niet over een gezellige vakantiedag. In Vamos a la Playa, dat uitkomt tijdens de Koude Oorlog, schetsen de Italianen een beeld van een atoombom die in zee ontploft, die het zeewater radioactief heeft gemaakt. Het openingscomplet voor het nummer laat zich zo vertalen. Laten we naar het strand gaan. De bom is ontploft. De straling is roosterend. De kleur is blauw. Dat is de eigenlijke tekst van het liedje. Afgezien daarvan, wel gezellig. Volgende blokje van drie. 1984, Robert De Niro is waiting. Dit is Bananarama. MUZIEK

0: Blokje van drie met Banana Rama en Roberto Nero is Waiting. Dat was de titel uit 1984.
1: Hey Tim.
0: Ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Dat klopt helemaal. Wij zien het muntje. Daar gaat hij. Even kijken. Wat drukken we in? Dirk 5. Dirk 5 drukken wij in. En we gaan kijken wat er gebeurt. In ieder geval hij loopt. Dus de plaat is zelfs gevonden. En nou maar weer afwachten wat daar... Oh. Dit, daar zijn we blij mee. We gaan naar 1977. Dit is de formatie Fleetwood Mac.

Eyeful 65 heet hij hier bij nummer 65. Daarvoor Benny Nijman weer eens uit de oude platendoos gehaald. Ik zal je hebben uit 1981. En we hadden weer een Fleetwood Mac en Don't Stop uit 1977. En die kwam uit de jukebox vandaan. Don't Stop van de formatie Fleetwood Mac. Ja, dat is een nummer van de Brits-Amerikaanse rockband Fleetwood Mac, zoals ik al zei. En werd uitgebracht als single van het album Rumours. En dat kwam in 1977 van deze band. Een van de meest blijvende hits van de band, Don't Stop, werd in april 1977 als tweede single van Rumours uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar het piekte op nummer 32, terwijl het in de Verenigde Staten Dreams opvolgde als de derde single van hun album. Maar daar kwam het wel hoog, maar niet echt heel hoog. Eens even kijken. We gaan alweer naar het volgende blokje van drie. Laten we eens naar 1986 gaan. Don't dream, it's over. Dat zou ik ook nooit doen. Dit is Crowded House.

0: David Quetta en Anne-Marie en Baby Don't Hurt Me 2023. Daarvoor Robert Bob Sinclair in samenwerking met Sugar Hill Gang. La La La Song uit 2009. We begonnen dit blokje van drie met The Crowded House. Don't Dream It's Over uit 1986, als ik het nog wel weet. Goed, we gaan kijken naar het klokje. We zijn erg vroeg. Maar we gaan het wel doen, want de luisteraars zitten er natuurlijk weer op te wachten. Want het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je arm.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: nou zitten met zijn dikke blije kop?
1: Zieg, houwe gozer!
2: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
3: Jos Netten.
4: Jos Netten en Friends.
5: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
6: Telefoon!
7: Hallo. Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
8: de Goud en Fout Show.
1: Zo, nu zijn natuurlijk ook voor onze Vlaamse luisteraars van de Goud en Fout Show Radio en Oranje Party Radio. Natuurlijk ook de lekkerste Vlaamse klank in onze show. Je hoort Sam Goris al regelmatig beeld voorbij komen. We hebben Jean Thomas nog in de show gehad. En nu hebben we een man met de aanstekelijke titel en de single Vergeet Me Dan. Nou, we gaan hem zeker niet vergeten. En je hoort wel op de achtergrond, vergeten ze hem ook niet, want hij is weer onderweg. Onze vriend van de show, Marco Martinez. Hallo Marco.
9: Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hallo, hallo, welkom. Ja, je zit zoals ze dat in België zeggen, in de autobus. Hè? Je bent onderweg weer, hè?
9: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, hey, luister vriend, we gaan het eens even over hebben, want jouw vorige single, Hartendiefje, hebben wij natuurlijk bij ons in de show ook gepromoot. En nu heb je weer een heerlijke nieuwe single uit, Vergeet Me Dan. Maar ja, je ziet wel, we zijn jou niet vergeten, hè, want we hebben jou weer aan de telefoon.
9: Dat is altijd heel leuk, waarvoor dank.
1: Hé, hey, luister, hoe is deze nieuwe single weer tot stand gekomen?
9: Wel, het zit eigenlijk zo dat ik na Hartendiefje, wat een heel mooie plaat nog steeds is en nog altijd goed zijn weg vindt, heb ik eigenlijk aan de productie doorgegeven van kijk, ik wil iets nieuws, ik wil iets meer up-tempo, iets dat mensen heel gemakkelijk kunnen oppikken en kunnen meezingen.
1: Ja.
9: En ja, toen heeft men een demootje gemaakt. Van Vergeet Me Dan uiteraard. En toen was ik eigenlijk meteen zo van ja, daar kunnen we wel wat mee doen. Met wat aanpassingen hier en daar. Die ook gebeurd zijn uiteraard. Kunnen we daar wel iets leuks mee doen.

0: onder de aandacht bij de radiostations in Nederland en in België. En ja, je ziet, het liedje gaat als een dolle, hè, zoals wij in Nederland zeggen. Hij gaat als een trein, hè?
1: Ja, het is inderdaad. Ik ben ook heel dankbaar naar dat fantastische team van Loodje Blauw, die wederom, net zoals bij de vorige, heel goed en keihard werk voor me leveren. Dus ik ben uiterst dankbaar daarvoor, ook voor de mensen die mij opbellen of waar ik naartoe moet gaan om op interview te mogen komen. Ja. Dat is altijd heel leuk, want dat is eigenlijk wat je als artiest nodig hebt. Zonder al die mensen die jou steunen en zonder een goed team materiaal ben je eigenlijk als artiest niks. Dus daar moeten we heel dankbaar voor zijn dat we die kansen mogen hebben.
0: Ja. En die heb je ook goed gepakt. En Michael Bakker heeft weer een prachtig mooie videoclip erbij gemaakt. Michael Bakker, de presentator van het Hollands Hitpodium. Ongetwijfeld zullen we jou daar ook nog in de toekomst gaan zien. Maar je bent op dit moment, zit jouw agenda bomvol met optredens op slagerfestivals in België. Heel veel leuke shows. Maar heb je ook al shows in Nederland staan?
1: Nee, jammer genoeg niet. Net zoals ik vorige verhaal al vertelde, ik zou dat heel graag willen doen.
0: Ja.
1: Maar tot hiertoe is het niet simpel om als Belgisch artiest in Nederland zomaar de podium te bestijgen. Wat ik ook wel begrijp natuurlijk, het is niet altijd simpel. Dus momenteel, ja, we hebben een vrij goede zomer. Ook in het najaar staan er wel wat dingen gepland. Dus dat gaan we lekker doen. En komt daar wat bij in Nederland, dan gaan we dat uiteraard met beide handen begrijpen. Want ik zeg het, dat staat op mijn bucketlist en dat wil ik super graag gaan doen.
0: Nou, bij deze gaan wij natuurlijk alle radiozenders in Nederland, niet alleen onze radiovrienden in België, maar ook in Nederland, verblijden met dit liedje in ons programma. Zodat ze allemaal kennis maken met Marco Martinez en jouw prachtig mooie nieuwe single. Bij de vorige single al natuurlijk en nu ook bij deze, die weer opgenomen is in de Art Sound Studio in Vlaanderen. Gaan wij jouw nieuwe single nu bij ons draaien op de radio. Terwijl jij lekker in de bus zit, gaan wij jou lekker in de muzikale hittrein van ons programma De Gouden Foutshow laten horen bij de luisteraars. Ja, ik wens jou een hele fijne busreis nog. En wij gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem lekker wilt aankondigen voor ons, Marco, ga ik hem vol gas, hè, zoals je in de bus zit, vol gas de radio opknallen.
1: Lieve luisteraars, heel graag wil ik u mijn nieuwste single voor morgen net een maand gereleased. Hier gaan we dan met Vergeet me dan. Dank u allemaal.

0: Hallo, ik ben John de Bever en ik luister natuurlijk ook naar Jos Nette.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation, Free Music Radio.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal. We zijn weer toe aan een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Jazz Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. Het allemaal vanuit studio nummertje 2. 1976, dames en heren, was de eerste grammofoonplaat van Rita Hovink in het programma met de Dolores. Dat was wel een grote dikke hit toen de tijd in Nederland en ook in België en Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie en het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd er maar bij, dan gaat het weer helemaal goed komen. De heerlijke verstaanbare muziek in Nederland en ook in België en Vlaanderen. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Koffie is aanwezig in de studio, ook het bakje water, het bekende glaasje water. Staat zeker hier ook en staat allemaal rechts van mij, ver verwijderd van de apparatuur. Want je moet het toch niet voorstellen dat het over het studioapparatuur aan het vallen is. Dat je toen per ongeluk zo'n glaasje water omstoot. Ja, dan heb je dus de ellende in huis. Vandaar dat het altijd ver weg staat van de apparatuur hier in de studio. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat. En ook Glenn Robbins is aanwezig in het programma. Nou ja, over Glenn Robbins gesproken. Laten we eens beginnen met Glenn Robbins met zijn dikke zomerhit, de zomermelodie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

de zomermelodie. Wat een leuke, of niet, deze van Glenn Robbins. We gaan naar de trekker. We gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Hier zijn de Dutch Boys.

0: gewoon leuk of niet, zoals deze van de Dutch Boys. En we gaan op de trekker. We gaan naar de trekker. We gaan op de trekker naar de Costa del Sol.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Hey, lekker bakje koffie, dat kan er altijd wel lekker in. Of niet soms. Dit is de nieuwe van Larissa. Ik ken ook van Sineke, hè? Dit is de Vlaamse uitvoering met Ik doe wat ik wil.

Houdperiode mooier of niet dan deze van Justin de Wild. Grote hits hier in Just Dutch deze keer. Of niet zonder deze ook van PC Brown.

0: Oftewel de Saturday Night at the Movies, of niet zo deze. AC Brown hier in Just Dutch met Zaterdagnacht.
1: Zaterdagnacht blijf ik bij je.
2: De leukste zomer beleef je hier. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

Dat is de single van Emma Heesus hier in Just That, dames en heren. Met de hartbreker, hier is Bart Kaal. Die is zot verliefd. Is er nog koffie? Ik geef even snel koffie halen beneden in het...

0: de man van Zanzibar. Niet zo tegen. Dat is een opname van Bart Kaal hier in de show.
1: Ik ben zot verliefd.
0: En zot verliefd.
2: Daar is de koffie.
3: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
2: Dat was de koffie.

0: was een mooie of niet zoals deze Maxime en Babette. Straks verderop nog de Hollandse meezingplaat van toen. Maar eerst even een hele mooie. Een dikke hit in Nederland, hier is Rutger van Barneveld.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

was heerlijke Griekse muziek, of niet soms deze van Rutger van Barneveld. Hier in de show in Just Dutch, met de zwoele zomernachten Lisa Lewis. Met de zon en de zee en de strand.

0: De uitstekende plaat van Lisa Lewis met de zon, de zee en het strand.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.
0: Hij is een tijdje weg geweest, maar er is hij weer rond Amsterdam. Hij gaat het wat rustiger aandoen, dus hij zal af en toe nog wel te beluisteren zijn in Just Dutch, maar niet elke week meer. Het valt rustiger aan, maar ja, dit blijft toch wel een geweldige plaat, moet ik zeggen. Met het eiland in de zon, straks de Hollandse amazing plaat van toen.

dan ben jij daar op het strand. Ja, dat is een mooie of niet? Soms was er eentje van Ron Amsterdam. Hier is Camille, nu dat je weg bent en hier naar de Hollandse amazing plaat van toen.

0: zijn we toch helemaal niet gewend hier in Just Dutch. Wat een partij, hè?
1: Dus nu zeg ik bye bye, het is voorbij.
0: Het is altijd wel wat rustiger bij Just Dutch. Maar dit is toch ook een goede plaat, of niet? Zo'n van Camille. Met nu dat je weg bent, tijd voor de Hollandse amazing plaat van toen. Hier is Nico Haak.
2: Dit is Johan de Graaf.
3: Just Dutch. Herinnert u zich deze nog?

0: uitstekende zinger van Willy Sommers, dames en heren. De man van de Aperolletje en vele, vele andere hits. Dit is zijn nieuwste hitsingle, De Eerste Keer.
1: Het zomergeluid komt uit je radio.
2: Dit is Johan de Graaf, Jazz Dutch.

alweer de ene laatste plaat hier in Jazz Dutch, dames en heren. De Vlaamse uitvoering van Sammy Moore. Met te jong om stil te zijn. We kunnen er nog één doen. We gaan naar Scheveningen.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Dat is weer een leuk einde van de show, of niet? Soms deze van Chico. Lekker pokken op Scheveningen. Ongeveer, ja, maar ik ben geen Hagenees of een man uit Scheveningen, dus ja. Dus dan klinkt het niet zo goed als een echte Hagenees, of niet soms? Het zit weer op het programma Just Dutch. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 30 van het jaar 2011. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende 2 uur nog een keertje. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. Rochelle was dat met No Air. Op 39 Alex Godino tezamen met Kelly Rowland. What a feeling.
1: Nummer 39.

0: Caroline Esmeralda van der Leeuw, dat is haar volledige naam. Maar wij kennen haar beter als Carol Emerald Riviera Live was dat. We vonden ze terug op nummer 38. Er kwamen 3 platen nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste komen we tegen op 36. David Guetta, The Little Bad Girl.
1: Nummer 36.

0: yeah. Het is Spanjaard, wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem mijn Spaanse troep. Donde está mi dinero? Ben als notjes en tot ziens. Vet veel lente, nunca, nooit vriends.
1: Los

0: Een viertal rappers afkomstig uit Nederland. Ze noemen zich de jeugd van tegenwoordig. En dit was de nummer 35 notering in die oude hitparade Get Spanish. Op 33 daar vonden we Calvin Harris tezamen met Kelis. Bounce.
1: Nummer 33.
2: Bounce.

0: Zijn allereerste hit had hij in 2009 met de single What You Say. En daarna zouden er nog vele volgen, waaronder deze. Jason Derulo was dat op 32 met Don't Wanna Go Home. Op 31 Glennis Grace, Afscheid.
1: Nummer 31.

0: Het was de opvolger van de single Happiness. Dat was haar eerste single en direct een nummer 1 hit. Genoteerd op nummer 30 in die oude hitparade was dat Alexis Jordan en The Good Girl. De tweede nieuweling in die hitparade komen we tegen op 29. Radical Face, Welcome Home.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 27.

0: In 2009 deed ze mee aan het Eurosong Festival en ze kwam toen uit voor Roemenië. Daarna zou ze nog een paar bescheiden hitjes maken, waaronder deze. Elena George was dat met Disco Romancing. We kwamen ze tegen op 27. De hoogste nieuweling staat op 26. Destin, Stay.
1: Nummer 26.

0: Ze waren afkomstig uit Canada en deze single maakten ze samen met Natasha Bedingfield. De formatie Simple Plan was dat op 23, dit keer met Jetlag. Op 22 daar vonden we Bruno Mars, The Lazy Song.
1: Nummer 22.

0: hij zelf ging zingen, maakte hij al muziek voor andere artiesten. Op nummer 22 genoteerd was dat Bruno Mars en de Lazy Song. Op nummer 21 in die hitparade van week 30 van het jaar 2011, daar vonden we Rihanna, de California King Bad.
1: Nummer 21.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Waarin wij vandaag nog een keertje luisteren naar de hits van week 30 van het jaar 2011. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder tot we aan de nummer 1 positie zijn aanbeland. We openden zojuist met nummer 20, daar vonden we Adele en Set Fire to the Rain. Op 18 Cascade, zij nemen ons mee naar San Francisco.
1: Nummer 18.

0: Haar eerste hit had ze in 1997 met de single Nobody's Wife. En dit was haar 24ste hitsingle. Anouk genoteerd op nummer 16 met I'm Cliché. Op 15 daar vonden we Kevin DeGraw, Not Over You.
1: Nummer 15.

0: Een duo afkomstig uit Nederland en dit was destijds hun grootste hit aller tijden. De Bingo Players waren dat genoteerd op nummer 14 in die oude hitparade met Cry Just a Little. Op nummer 12 het leuke nummertje van de Crystal Fighters, De Plage.
1: Nummer 12.

0: De band was deels afkomstig uit Spanje en deels uit Engeland. En dit was de enige hit die ze in Nederland ooit hebben gehad. In België hebben ze nooit een hit gehad. De Crystal Fighters waren dat en Plage bevonden ze terug op nummer 12. Op nummer 11 Raccoon, No Mercy.
1: Nummer 11.

0: Een duo afkomstig uit de Verenigde Staten was dat. Ze noemden zich LMFAO en dat staat voor Laughing My Fucking Ass Off. Dit was een van hun grootste hits aller tijden, de Party Rock Anthem. En we vonden ze terug op nummer 10 in die hitparade van week 30 van het jaar 2011. Op nummer 8, Alexandra Stan, Mr. Sexobeat.
1: Nummer 8.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: Van haar streng gelovige ouders mocht ze niet naar popmuziek luisteren, maar ze mocht wel meezingen in het kerkkoor. En daar is eigenlijk haar carrière begonnen. Katy Perry was dat op nummer 7 met Last Friday Night. Op 6 Alexis Jordan, Happiness.
1: Nummer 6.

0: Eén hitje hadden ze samen en dat was deze. Don Omar tezamen met Lucenzo en Danza Kuduro. We vonden ze terug op nummer 4. Op nummer 3 in die oude hitparade Maroon 5. Moves Like Jagger.
1: Nummer 3.

0: Ze zijn afkomstig uit Los Angeles en dit was hun grootste hit aller tijden. Maroon 5, ze werden bijgestaan door Christina Aguilera in Moves Like Jagger. En op nummer 1 in die oude hitparade van week 30 van het jaar 2011, daar vonden we Zack Noël, Loca People.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: De tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Summertime 1976.
5: Tof. Paradeplaats.

0: Als het buiten toch warm is, dan is het lekker om naar Starbuck te luisteren. En Moonlight Feels Right. Dit mooie nummer kwam echter niet in de top 40 terecht en bleef steken in de tipparade. Mooi binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je luistert. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? 5 uit de top 10 van in de 2e uur. Daar maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar krijg je ook een track van te horen. We hebben even kijken in beide uren een muzikale connectie. Een van A naar B in het eerste uur. En wat deze albums voor deze aflevering van de jaren 70 betreft, hebben we Blue Kentucky Curl, Emmylou Harris en The Stranger, dat prachtige album van Billy Joel. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen met de enige hit voor Gus Williams. Hij zat ook in Solution, een top 27 hit voor Canyon to Canyon.
1: 1979.

Rob Hoeken met een vergeten plaat, Try to Realize. En dat nummer bleef steken in de tipperaden. En wij verbonden Rob Hoeken met Cus Williams, want die zat ten tijde van deze opname in de groep van Rob Hoeken. En dan hebben we dat mooie album Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris, die trouwens haar carrière startte met Quint Parsons. Het album stamt uit 1979, haar zesde album. Hield dat bij ons 8 weken vol in de album top 50 en piekte op 13. Hier is Beneath Stillwater.

wat is dit toch eigenlijk een heerlijk nummer. Paul Bouy en Ik heb de mot in mijn lijf. In 1979 de enige hit voor deze Belgische volkszanger uit Antwerpen. En piekte bij ons op

Charles heeft ook fijne muziek voor ons achtergelaten. En dit was er eentje van Look What They've Done To My Song Ma. In 1972 in Amerika zijn 71ste hit piekt op 65. En de laatste top 10 hit die hij scoorde, dat was Crying Time in 1965. En het nummer wat we zo even gedraaid hebben, werd later ook nog eens een keer een hit voor de New Seekers. We hebben zometeen een mooie van A naar B, maar we gaan eerst even kijken in de tipperade. 1971, Petula Clark. Haar grootste top 40 hit had ze in 1967 en This Is My Song eindigt op nummer 1. Maar dit nummer niet, en dat kennen we natuurlijk ook van Jesus Christ Superstar. I Don't Know How To Love Him. Yeah.

met deze van A naar B laat Focus wel even horen dat ze van alle markten thuis zijn. Janus, dat was de B-kant van Hocus Pocus. In 1971 de tweede hit en piekt op 10. En we hebben maar even de albumversie gedraaid. En over albums gesproken, The Stranger van Billy Joel. Velen beschouwen dit als het beste album wat hij uitgebracht heeft. Ik kan me daar enigszins bij aansluiten, omdat hij nog wel meer mooiere albums heeft uitgebracht. Dus een keuze is voor mij niet zo heel erg snel te maken, maar het is een prachtig album gewoon. Album stamt uit 1978, vijfde album, hield het bij ons 10 weken vol, piekte op 22. From an Italian restaurant, hier is Billy Joel.

Stephanie Mills en What You Gonna Do With My Love. En dat was in Amerika in 1979, moet ik zeggen. Haar eerste hit en piekte daar op 22. Maar daarvoor had ze ook al een heel mooi wapenfeit op haar naam staan. Want ze speelde namelijk Dorothy in de Broadway musical The Wiz. En wat het eerste uur betreft, lieve mensen, dat zit er bijna alweer op. Maar na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb nog een mooie Amerikaanse hit. En daarvoor gaan we naar 1976. De 12e hit voor America en een top 23 hit voor Today's the Day.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
1: Summertime. Yes, sir, boy. 1979.

Carlsberg. En ik moet zeggen dat ze wel enigszins geïnspireerd zijn door de Dire Straits en All the President's Men. Enige top 40 hit, piekte op 30 en de groep was opgericht door Ad Kraaienveld van de Bintangs. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk The Stranger van Billy Joel en Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. En wat albums betreft, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. En we hebben een muzikale connectie en daarvoor gaan we naar 1978... De derde hit voor Love en meteen een dikke vette nummer 1 hit. You're the greatest lover.

0: deze muzikale connectie gingen wij lekker het Nederpop-archief in en kwamen bij de Whiskers terecht en Morning Dew. En de groep die komt uit Bergen en voorheen heette ze het Ger Dijkhoorn Quintet. En de Whiskers, het nummer wat we draaiden, dat is geproduceerd door Hans van Hemert. Vandaar ook de connectie, want hij produceerde ook You're the Greatest Lover van Love. En Morning Dew, dat werd later in de jaren 80 nog een hele mooie hit voor Long John Baldry.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 juli 1973.

Op 9, Bloemink en Randy, de zevende en laatste hit voor Roger Cook en Madeleine Bell. En piekte op 9. Zo meteen op 7, de zesde hit en de top 7 hit en zijn vijfde top 10 hit. Saturday Night's Alright for Fighting, Elton John. Maar dit is een hele mooie op 8. De eerste hit voor Clifford T. Ward. Komt uit Engeland, piekte op 8. Hier is Kay.

0: David Bowie, mateloos populair in Engeland op 4, Live on Mars. En dat was zijn 7e hit en 5e top 10 hit. En het nummer zou op 3 eindigen in de Engelse hitparade. We hebben ook een hele sfeervolle nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 28 juli 1973. Sylvia en Pillow Talk op 10. 9, Blooming, Randy, Clifforty, Ward en Gay. Op 8 Elton John, Saturday Nights, All Right for Fighting en Slade met Squeeze Me, Please Me. Op 6, 5 The Osmonds, Going Home, David Bowie, Live on Mars. Op 4, 3 Mungo Jerry, All Right, All Right, All Right. Gary Glitter op 2 met I'm the Leader of the Gang. En Peters en Lee, hele dikke vette hit in Engeland, hield het maar liefst 24 weken vol in de hitparade. Hier is Welcome Home.
1: 1973.

De Doobie Brothers met het duidelijke stemgeluid van Michael McDonald en Little Darling in 1977 in Amerika de 15e hit. En dan zijn we beland bij dat prachtige album The Stranger van Billy Joel. Album uit 1978, zijn vijfde album. Er staan ook een paar hele mooie hits op. Only the Good Die Young, Just the Way You Are and She's Always a Woman. Hier is The Stranger.

Manhattan's en Kiss and Say Goodbye. In 1976 wist dit mooie nummer 3 weken stand te houden op 1. En overmorgen gesproken Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris. Haar 6e album en dat was in 1979. We gaan een klassieke draaien. Save the Last Dance for Me.

Emmylou Harris met Save the Last Dance for Me van het album Blue Kentucky Girl brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En hopelijk vond je ook de variatie heel erg te waarderen. Je kunt het altijd herbeleven. Ga zometeen of ga binnenkort naar de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Waar zet ik een link voor deze uitzending voor jou klaar. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975, 11e album van Neil Diamond, Jonathan Livingstone Seagull en Lonely Looking Sky. En we hebben het eerste album van Christy, de groep van Jeff Christy. We schrijven 1970, Inside Looking Out. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je een hele fijne dag toe. En graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen en gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21e eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalt een soortje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede liveband. En krankzinnig goed materiaal. En heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vinyl plaatje. Hij is een beetje oud. Waarom kwispelt hij een beetje? Overigens zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravael, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die galant waren. Ja.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onafvolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Perry Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silent.